0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, mama. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken.
2: De medewerker is kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het...

0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Hoewel sommige mensen ervan genoten, is er ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxy-gebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij de kantoren van 11 bekende modemerken, waaronder Chanel en Bulgari. De merken gebruikten waarschijnlijk andere bedrijfjes die met Chinese arbeiders werken. Volgens de aanklager werden deze arbeiders mogelijk uitgebuit. Op het festivalterrein De Zwarte Cross in de Achterhoek is een stuntman gewond geraakt toen een stunt misging. De man werd met een snelheid van 185 km per uur weggeschoten. Op beelden is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het ging waarschijnlijk fout bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. En er komen nieuwe richtlijnen voor het filmen van vrouwelijke sporters bij atletiekwedstrijden. De Europese omroeporganisatie EBU wil daarmee voorkomen dat atleten te sexy in beeld worden gebracht. Nu gebeurt het nog te vaak dat camera's inzoomen op de billen of het lichaam van een sporter. Volgens de nieuwe regels moeten tv-makers juist kiezen voor ruimere beelden die de sportprestatie en de techniek laten zien. Zo moet de aandacht weer gaan naar waar het echt om draait. En dat is de sport. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
0: De ochtend van

0: Goedemorgen. De ochtend van Radio BNT.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. De politie heeft gisteren in een huis in Den Haag een enorme berg fietsen gevonden. Het gaat om 100 tot 150 fietsen die waarschijnlijk zijn gestolen. Er is één verdachte aangehouden. De politie onderzoekt nu waar de fietsen vandaan komen en hoopt ze snel weer terug te kunnen geven aan de eigenaren. Festival Tomorrowland heeft een pop-up feestje gehouden in Brussel. Veel mensen hebben ervan genoten, maar er was ook veel kritiek. Een van de feestjes was namelijk vlak voor het Oxygebouw. Hier kwamen afgelopen dinsdag nog 6 mensen om het leven bij een brand. Een Brussels burgercollectief noemt het feest op deze plek schandalig en vindt dat de stad geen grenzen meer kent. En op het festival De Zwarte Cross in de Achterhoek is gisteren een stuntman gewond geraakt toen het misging bij een stunt. De man werd als een katapult weggeschoten met zo'n 185 km per uur. Op beeld is te zien hoe hij meters hoog door de lucht over een festivaltent vliegt. Het is waarschijnlijk fout gegaan bij de landing. Volgens lokale media is de man daarbij gewond geraakt. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
15: Dennis Mooij van de ANWB. Rijdt even langzaam op de A59 van Os naar Den Bosch. Bij Kruisstraat heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

voor Smokey Robinson. When Smokey sings, ja. De muziek van Smokey Robinson toen in die tijd was natuurlijk heerlijk. ABC. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, bijna. Misschien heb je wel straks een vakantie. Zou zomaar kunnen. Of misschien nog, ja, moet je nog een aantal dagen doorbuffelen. Maar je vakantie komt in zicht. Wij zeggen welkom voor de vrijdag.

Ja, Peace of Your Heart. Daarvoor Tina Turner, niet maar Tino Martin. Zij weet het. En Ed Sheeran hoor je met Martin Garrix. Repeat. Ja, 17-7 op de kalender. Een Canadese vrouw, die is trouwens betrapt toen ze probeerde een koningspython het vliegtuig in te smokkelen op Schiphol. Ze had het dier in haar BH verstopt. Was maar een kleine python, denk ik dan maar even. Hè? Of een grote vrouw. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekendgemaakt op social media. De beschermde diersoort die werd ontdekt bij een veiligheidscontrole. Een wurgslang die boezemde een Canadese kennelijk geen angst in. De vrouw die beweerde dat ze de koningspython had gevonden bij een Amsterdams hotel. Nou, het dier is in beslag genomen en wordt een proces-verbaal opgemaakt. En de slang is naar een deskundige opvang gebracht. Ja, en dan een ICE-trein van Sylt naar Berlijn. Die moest afgelopen weekend een ongeplande tussenstop maken op station Hamburg-Bergendorf. Het wc-papier aan boord was namelijk op. En door de tussenstop liep de trein zo'n 3 kwartier vertraging op. Ja, de conducteur liep zelf even naar een nabijgelegen supermarkt en kwam kort daarna terug met 3 pakken wc-papier. Daarna kon de trein de reis naar Berlijn voortzetten. Het moment werd gefilmd door een passagier. En de video is natuurlijk viral gegaan. Ja, dit weekend Formule 1 in Spa-Francorchamps. Max Verstappen die wil ook aan de vooravond van de Grand Prix van België niet zeggen of zijn toekomst in de Formule 1 bij Red Bull ligt. Max heeft een contract tot eind 2028. Maar hij mag na dit jaar eventueel gratis weg.

Die verdienen in, die verdienen in 2025 en 2026 veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven wij consumenten zeer winstgevend voor de banken, door onder meer ons spaargeld en de betaalrekeningen. Ik zei het je van de week al, je betaalt toch gemiddeld 13 cent per overboeking, hè, op je bank. Goedemorgen.

0: De 90s voor OMC, How Bizarre. Daarvoor Morgan Wallen en Post Malone, I Had Some Help. En die prachtige van Roxy Music, More Than This. Als je net wakker bent, een goede ochtend. Ja, vandaag wordt het schijnbaar 21 graden aan zee en 7 of 28 graden hier in het zuiden van Nederland. En lokaal kan in het noorden en oosten van het land een onweersbuitje gaan ontstaan. Maar op de meeste plaatsen blijft het ook vandaag droog met geregeld zon. Komende dagen wordt het minder warm met aanstaande zondag en begin volgende week. Temperaturen tussen de 19 en 22 graden. En soms is het dan een dagdeel zwaar bewolkt. Er kan er misschien een beetje regen vallen. Maar de neerslaghoeveelheden blijven zeer beperkt. Al met al blijft het de komende week nog redelijk weer. Met gemiddelde temperaturen van een graadje of 4, 25. Dus dat is lekker. Ja, op dit moment de temperatuur in Eindhoven is 17 graden. Snelheidscontroles door Flitsmeister. Er wordt gecontroleerd op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.3. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De N270 bij Helmond bij 14.1. De A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.8. Ik heb de A16 voor je tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. En dan nog de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dan moet je even opletten bij 161.8.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op bedrijventerrein Holtum Noord in Borren is gisteravond rond 11 uur een geparkeerde vrachtwagen volledig uitgebrand. Het voertuig stond in een rij met andere vrachtwagencombinaties van transportbedrijf Stassen toen de brand uitbrak. De brandweer rukte met 2 blusvoertuigen uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de omliggende vrachtwagens. Die snelle inzet voorkwam erger. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een vrouw is afgelopen nacht gewond geraakt bij een klimpartij op het terrein van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze probeerde over het hek aan de Goorstraat te klauteren, maar viel en raakte gewond aan haar been. Omdat ze aan de afgesloten binnenzijde van het hek lag, konden de hulpdiensten niet direct bij haar komen. De brandweer moest een deel van het hekwerk weghalen, zodat ambulancepersoneel de vrouw kon bereiken en naar het ziekenhuis kon brengen. En de Koninklijke Hondenbescherming roept hondenbezitters op extra alert te zijn op grasaren. Door de aanhoudende droogte in Limburg en Brabant zijn de zaden van wilde grassoorten extreem scherp en dringen ze door de weerhaken diep in de vacht, oren en poten van honden. Het leidt wekelijks tot honderden operaties bij dierenartsen. De organisatie is een petitie gestart om gemeenten te dwingen vaker te maaien langs uitlaatroutes om zo ontstekingen en zelfs fatale gevolgen bij honden te voorkomen. En tot zover het regio.

0: Zeg het maar, heb je al eens een diamant gekregen van je vriend of vriendin?
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Rihanna uit 2012. Daarvoor Jennifer Lopez. Let's Get Loud. En de nieuwe van Somber. My Body Isn't Ready. Dat heb ik ook iedere dag. Netflix heeft het afgelopen half jaar een record aantal kijkuren geregistreerd. Nog nooit keken abonnees de eerste 6 maanden van het jaar zo lang naar de content op de streamingdienst. Het gaat om in totaal meer dan 97 miljard uur. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf bekendgemaakt. En meer dan 1/3 van alle gestreamde films en series is niet Engelstalig. Uit een rapport van Netflix blijkt dat het voornamelijk gaat om titels uit Zuid-Korea, Japan en Spanje. En de meest bekeken film was War Machine. De actiefilm met Alan Ritchson over een groep militairen die op vijandige buitenaardse wezens stuiten. En deze film was goed voor 147 miljoen views. Daarna volgen de film The Rip met Matt Damon en Ben Affleck. En de animatiefilm Swept. 131 miljoen views. Gisteren werd bekend dat Jandino Asperaat en zijn vrouw Shirley die zijn uit elkaar. De twee hebben via Instagram laten weten dat er na zo'n 13 jaar een einde is gekomen aan hun huwelijk. En ze woonden al ruim een jaar niet meer samen. En ook de actrice Julia Garner en de zanger Mark Forster die gaan na ruim 6 jaar huwelijk uit elkaar. Dat heeft People Magazine bekendgemaakt. De twee trouwden in 2019 in New York

Ja, en dan 10 niet eerder uitgebrachte nummers van David Bowie. Die komen alsnog op een nieuw album. Het gaat om muziek van voor zijn doorbraak. En op enkele nummers is de Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page te horen. 18 september komt het album uit. Ja, en Jake Paul en Jutta Leerdam die zijn volop bezig met de voorbereidingen voor hun bruiloft. Toch laat de Amerikaanse bokser de meeste keuzes met een gerust hart over aan zijn verloofde. In een gesprek met Entertainment Tonight vertelt hij dat hij de organisatie van de grote dag best spannend vindt. Oh.

Dua Lipa, Physical. Daarvoor gingen we terug naar 84, Talk Talk. Radio BNT voor de vrijdag. Laat ons weten waar je momenteel luistert en wat je heel graag zou willen horen. Wij doen het voor jou. En voor ons. Laat het weten via radiobnt.nl. Zometeen naar achter bij je terug. Word wakker plaat. Ik heb jarige artiesten voor je. En natuurlijk ook de top 3. Ik hoor het graag. En tot en achter deze uur van Alex Warren. Fever Dream.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag al vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. Volgens een adviseur komt dit meestal door slordigheid. De Verenigde Staten hebben hun luchtaanvallen op Iran uitgebreid. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen bombardeerden gisteren onder andere bruggen in het zuiden van het land. Tegelijkertijd heeft Iran raketaanvallen uitgevoerd op landen in het Midden-Oosten die samenwerken met de Verenigde Staten, zoals Qatar. Het conflict gaat over de Straat van Hormuz, een belangrijke route voor schepen die olie vervoeren. Stuntman Jim Van Ness, die gisteravond gewond raakte op de Zwarte Cross, maakt het goed. Jim werd rond 9 uur weggeschoten over een grote tent, maar landde heel hard op het luchtkussen. Hij kon gelukkig wel gewoon praten. De man is met een brancard weggebracht en nagekeken door artsen. De organisatie laat nu weten dat het helemaal in orde is met de stuntman. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jaren 80, Ryan Adams. De zomer van 69, ja. Zeg het maar, was die warm? Denk het wel, hè? Vrienden, wij zeggen welkom. De vrijdag, je weekend of vakantie komt eraan.

Passenger, The Wrong Direction. Ja, misschien zit je wel in je auto en ben je ook verkeerd gereden. Dat heb je wel eens. Als je in je auto zit en denkt van, hé, waar ben ik? Maar tegenwoordig, met Google Maps, is de kans klein dat je niet meer weet waar je bent. Vandaag 17 juli, een goede ochtend. André Hazes en Mart Hoogkamer hadden we nog voor je met Zij is van mij. De politie kreeg trouwens in de eerste helft van dit jaar ruim 96.000 meldingen over personen met verwacht of onbegrepen gedrag. En dat is een toename van 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En hoewel het aantal incidenten al jaren gestaag groeit, is een piek van deze omvang sinds de coronapandemie in 2020 niet meer voorgekomen. En dan Lando Norris, die krijgt 10 plaatsen gridstraf voor de Grand Prix van België dit weekend. McLaren die monteert een nieuwe batterij in zijn auto, waardoor hij het maximum aantal toegestane batterijen overschrijdt. De coureurs die mogen per seizoen 3 batterijen gebruiken, zonder dat dit een straf oplevert. Lando Norris begint de race op Spa-Francorchamps met zijn 4e batterij. En daar staat dus een gridstraf tegenover met 10 plekken. En dan de rechtbank in Rotterdam. Die heeft het crypto-platform Knaken gisteren failliet verklaard. Het Openbaar Ministerie had eind juni het faillissement al aangevraagd naar signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van de klanten van Knaken ontbreekt. En volgens de rechtbank heeft het crypto-platform veel klanten en is er sprake van een aanzienlijke dekkingstekort.

0: Tom Grennan, A Little Bit of Love.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Daarvoor van de film Flashdance hoorde je Irene Cara. What a feeling. Ja, Radio BNT, misschien ben je wel onderweg richting de Route du Soleil. Ja, laat Radio BNT ook aanstaan tijdens je vakantie. Leuk. We horen het graag. Van waar je luistert. We kregen via radiobnt.nl een berichtje uit Brunsum. Hallo Radio BNT, hier met Frank Arets. Zou ik Barry White kunnen horen met You See the Trouble with Me? Hartelijk dank en een fijn weekend. Nou, beste Frank Arets uit Brunsum. We gaan hem voor je draaien.

0: Tja, det var sig hele meget. Frank Arets vroeg hem aan uit Brunsum, deze van Barry White. Heb je ook een verzoekplaatje? Laat ons weten via radiobnt.nl. Het is 8:30. Vandaag wordt het 21 graden aan zee tot 28 graden hier in het zuiden van Nederland. Lokaal kan in het noorden en oosten nog een onweersbuitje gaan ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met geregeld wat zon. De komende dagen wordt het dan minder warm. Met zondag en het begin van volgende week temperaturen tussen de 19 en 22 graden. En soms is het dan een dagdeel zwaar bewolkt en kan er misschien een beetje regen vallen. Maar neerslaghoeveelheden blijven zeer beperkt. Komende week zal de temperatuur gaan liggen tussen de 4 en 25 graden. Zo'n beetje. Lekker. Even een beetje afkoelen. Ja, de controles van Flitsmeister A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67 tussen Eindhoven en Venlo. Daar zijn ze aan het controleren bij 41.3. De N270 Helmond bij 14.1. De N282 bij Rijen. Daar zijn ze aan het controleren bij 11.7. Dan de A16 Breda-Dordrecht bij 48.8. De A17 bij Roosendaal. Tussen Roosendaal en Moerdijk, dat wordt gecontroleerd bij 6.8. En dan heb ik nog voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Dan moet je even opletten bij 161.8. Ja, Duncan is er ook.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op bedrijventerrein Holtum Noord in Borren is gisteravond rond 11 uur een geparkeerde vrachtwagen volledig uitgebrand. Het voertuig stond in een rij met andere vrachtwagencombinaties van transportbedrijf Stassen toen de brand uitbrak. De brandweer rukte met 2 blusvoertuigen uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de omliggende vrachtwagens. Die snelle inzet voorkwam erger. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een vrouw is afgelopen nacht gewond geraakt bij een klimpartij op het terrein van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze probeerde over het hek aan de Goorstraat te klauteren, maar viel en raakte gewond aan haar been. Omdat ze aan de afgesloten binnenzijde van het hek lag, konden de hulpdiensten niet direct bij haar komen. De brandweer moest een deel van het hekwerk weghalen, zodat ambulancepersoneel de vrouw kon bereiken en naar het ziekenhuis kon brengen. En de Koninklijke Hondenbescherming roept hondenbezitters op extra alert te zijn op grasaren. Door de aanhoudende droogte in Limburg en Brabant zijn de zaden van wilde grassoorten extreem scherp en dringen ze door de weerhaken diep in de vacht, oren en poten van honden. Het leidt wekelijks tot honderden operaties bij dierenartsen. De organisatie is een petitie gestart om gemeenten te dwingen vaker te maaien langs uitlaatroutes om zo ontstekingen en zelfs fatale gevolgen bij honden te voorkomen. En tot zover het regio.

0: came. The Wanted, glad you came.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz, showbiz, showbiz nieuws.
0: Ja, Ricky Martijn deed het samen met Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely. En Max en Andy Grammer. The Thing I Love. Ja, nieuws uit de showbiz. Albert Verlinde en Onno Hoes, die hebben hun liefde opnieuw bezegeld. Na een reis naar Japan spraken de twee op hun boerderij in Kromvocht opnieuw hun huwelijksgelofte uit.

En de ceremonie die vond plaats in het bijzijn van zo'n 150 familieleden en vrienden. Het was een geweldige dag. En de gasten werden bovendien getrakteerd op een optreden van Emma Kok en John de Bever. En dan de musical over het leven en werk van Michael Jackson komt in 2027 naar Nederland. De voorstelling die was eerder al te zien op Broadway en in Londen, Hamburg en Australië. De musical die heet MJ. En de voorstelling richt zich op de voorbereidingen van Jackson's wereldtournee Dangerous uit 1992. En geeft een kijkje achter de schermen van het creatieve proces van de zanger. Het is op dit moment nog niet bekend wie de musical gaat spelen en wanneer de voorstelling in première gaat. En dan het lichte zwaard dat Mark Hamill gebruikte voor zijn rol als Luke Skywalker in de Star Wars films is geveild voor $3,75 miljoen. Het is een recordbedrag voor een Star Wars requisiet dat op het scherm is gebruikt. Ja, het lichtzwaard werd gisteren geveild door een veilinghuis in Engeland. Dan de rapper Jay-Z, die heeft zijn excuses aangeboden nadat zijn optreden in het Yankee Stadium in New York zondagnacht ruim 3 uur later dan gepland van start was gegaan. En spelers van Fortnite die kunnen vanaf vandaag in de digitale huid kruipen van de oude topvoetballer David Beckham. Vanaf vandaag is namelijk een nieuwe skin beschikbaar. Een look voor de personages die de gamers kunnen veranderen met de gelijkenis van de Britse vrije trappenspecialist. En dan Marvel Studios heeft de speelduur van Avengers Doomsday bekendgemaakt. De aankomende superheldenfilm duurt naar verwachting 2 uur en 45 minuten. Ja, over films gesproken. En herinner je deze nog? James Bond, License to Kill.

Damiano David. The first time we met. Weet je nog? Maandag 1 september vorig jaar hebben wij elkaar voor het eerst ontmoet op Radio BNT. Alweer bijna een jaar geleden. Ik heb jarige artiesten voor je. Vandaag is onder andere jarig Jaap Stam. De voormalige Nederlandse profvoetballer, momenteel trainer. Hij wordt vandaag 54 jaar. Angela Merkel, de Duitse politicus, die wordt vandaag 72. David Hasselhoff, de bekende Amerikaanse acteur van Knight Rider. Hij wordt vandaag 74 jaar. Camilla Parker Bowles, de vrouw van Prins Charles. Ze wordt vandaag 79. Dan heb ik voor je Austin McDonald, Canadese acteur, die wordt vandaag 31. En vandaag is ook jaar Derek de Lind, de Nederlandse acteur. Je kent hem misschien als de psychiater uit De Gooise Vrouwen. De beste man, die wordt vandaag 76 jaar. En vandaag is ook jaar Natasha Hamilton. En Natasha Hamilton is de Britse zangeres van Atomic Kitten. 44 jaar geworden vandaag.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. De toespraak werd alleen uitgezonden door CBS en Fox. Trump is boos op andere zenders en beschuldigt hen van het meewerken aan fraude. Het watertekort in Nederland zorgt niet alleen voor problemen bij boeren, tuinders en de scheepvaart, maar ook bij vissen. Omdat de zijgeulen van de rivieren droogvallen, verliezen vissen hun schuilplek. Waterschappen nemen daarom maatregelen om de natuur te beschermen. Zo mag er vanaf vandaag in Limburg geen water meer uit rivieren en sloten worden gepompt. Gisteren werd al bekendgemaakt dat in Nederland officieel sprake is van het watertekort. Gemeenten publiceren nog steeds te vaak per ongeluk privégegevens van burgers op internet. Dat blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens van inwoners die een vergunning aanvragen of reageren op plannen in een buurt. Volgens de wet moeten gemeenten deze documenten online zetten, maar moeten persoonlijke gegevens eerst onleesbaar worden gemaakt. Dit gebeurt vaak niet of niet goed genoeg. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer nog. Vandaag wordt het opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is vanmiddag wel iets minder warm dan afgelopen dagen. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

eind jaren 70 een hit voor The Tramps. Disco Inferno. Hou je van disco muziek? Dan zit je goed bij Radio BNT. En zeker morgenavond. Onze Roger Schepers. Hoor je namelijk morgenavond weer vanaf 6 uur. Met de BNT Party Night. Ja, heerlijk. Moet je zeker een keertje luisteren. En zeker morgenavond allemaal liedjes aanvragen bij Roger. Heerlijke muziek, die disco-tijd. Vrienden, wij zeggen welkom.

2022, Shawn Mendes. When You're Gone. Ja, Wolter Kroes. Route du Soleil. En de Bauza. Ja, de vrijdag 17 juli. Een goede ochtend, je bent net wakker. Je bent net aan het werk op je kantoor. Lekker om 9 uur beginnen. Hè? Ja, wij zijn het. Je vrienden. Max Verstappen en Isaac Hadjar, die rijden trouwens dit weekend niet met de bekende Macarena achtervleugel. Red Bull Racing heeft vanwege recente crashes van Verstappen besloten om terug te vallen op een model dat aan het begin van het seizoen werd gebruikt. Ja, Verstappen die crashte tijdens de kwalificatie in Oostenrijk en een week later in de race op Silverstone, doordat zijn achtervleugel niet goed functioneerde. Ja, we zijn benieuwd. En dan volgende week de Nijmeegse Vierdaagse. En tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten komen voor het eerst vrouwenurinoirs in het centrum te staan. Met 8 van deze zogenoemde lapés wil de organisatie het feest voor iedereen toegankelijk houden. Tijdens de Tilburgse kermis zijn ook meer gratis toiletten te vinden. En op de lapés, ook wel bekend als de roze wokkels, daar kunnen 3 vrouwen tegelijk plassen. En dat een echtpaar is gisteren veroordeeld tot een celstraf van 270 dagen, waarvan 170 dagen voorwaardelijk. Het duo had namelijk geld gekregen om 261 eieren van zeer zeldzame beschermde papegaaisoorten vanuit Nicaragua naar Hongkong te smokkelen. Het echtpaar werd eind maart betrapt en de eieren zaten per set van 20 verstopt in t-shirts in sporttassen. En ook werd er een apparaat gevonden waarmee de eieren warm werden gehouden. Ja, en na inbeslagname door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwamen 232 eieren uit. Onder de kuikens bevonden zich heel nek Amazone-papegaaien. En van die soorten leven respectievelijk nog maar zo'n 1000 en 2500 exemplaren in het wild. Ja, en omdat het echtpaar minderjarige kinderen heeft, viel de celstraf lager uit dan de 18 maanden die het Openbaar Ministerie had geëist. Ze moeten 100 dagen de cel in.

0: Ja, even een update van Flitsmeister. Er wordt gecontroleerd op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Dan de N270 Helmond bij 14.1. De A16 Dordrecht-Breda bij 49.0. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.8. En dan heb ik nog voor je de A58 tussen Vlissingen en Goes. Daar zijn ze aan het controleren bij 161.8.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Voor het knooppunt de Hocht heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Op bedrijventerrein Holtum Noord in Borren is gisteravond rond 11 uur een geparkeerde vrachtwagen volledig uitgebrand. Het voertuig stond in een rij met andere vrachtwagencombinaties van transportbedrijf Stassen toen de brand uitbrak. De brandweer rukte met 2 blusvoertuigen uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de omliggende vrachtwagens. Die snelle inzet voorkwam erger. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een vrouw is afgelopen nacht gewond geraakt bij een klimpartij op het terrein van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze probeerde over het hek aan de Goorstraat te klauteren, maar viel en raakte gewond aan haar been. Omdat zij aan de afgesloten binnenzijde van het hek lag, konden de hulpdiensten niet direct bij haar komen. De brandweer moest een deel van het hekwerk weghalen, zodat ambulancepersoneel de vrouw kon bereiken en naar het ziekenhuis kon brengen. En de Koninklijke Hondenbescherming roept hondenbezitters op extra alert te zijn op grasaren. Door de aanhoudende droogte in Limburg en Brabant zijn de zaden van wilde grassoorten extreem scherp en dringen ze door de weerhaken diep in de vacht, oren en poten van honden. Het leidt wekelijks tot honderden operaties bij dierenartsen. De organisatie is een petitie gestart om gemeenten te dwingen vaker te maaien langs uitlaatroutes om zo ontstekingen en zelfs fatale gevolgen bij honden te voorkomen. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Radio.

Smith en Niall Horan, Drive Safe. The Counting Crows, Big Yellow Taxi. Ze deden het samen met Vanessa Carlton. En Bruno Mars nog een keertje met On My Soul. De winnaar van het WK voetbal krijgt naast de trofee en de gouden medailles een extra aandenken. De FIFA heeft namelijk 30 kampioensringen gereserveerd. De Wereldvoetbalbond die volgt daarmee een traditie in de Amerikaanse sportcompetities. Het is de eerste keer dat de FIFA kampioenschapsringen gaat uitdelen. Ja, de bond heeft 2026 ringen laten maken, waarvan er 30 zijn bestemd voor de winnaars. De andere 1996 ringen die worden aan de fans verkocht. Ja, ik zag ook dat het WK-shirt van Pelé voor 4,2 miljoen euro is geveild. Dus... De Braziliaanse voetballegende droeg dat in 1958.

0: Ja, de 90s voor alle.
1: De favoriete top 3.
0: You're not alone. Inderdaad, je bent niet alleen hier bij Radio BNT. Zometeen na 10 uur Tim van der Weerde. Daarna Duncan Vrus. En Roger Schepers met de BNT Middagshow. Ja, en denk eraan, Roger is er ook morgenavond vanaf 6 uur met de Party Night. Ja, ik heb een hele mooie top 3 voor je klaarstaan. Ik heb Belle Perez, Al Stewart en de nieuwe van Alok voor je. Ik wens je een heel fijn weekend en ga je op vakantie, een hele fijne vakantie. Denk eraan, ook op je vakantieadres kun je luisteren naar Radio BNT. Doe dat via radiobnt.nl. Fijne dag allemaal.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Vakbond FNV gaat de eerste 2 weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. Donald Trump beschuldigt China ervan zich te hebben bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020. Volgens Trump is er bewijs dat China miljoenen gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om te zorgen dat hij zou verliezen. China ontkent deze beschuldigingen. En hoewel regio Noord al 2 weken zomervakantie heeft, gaan tientallen kinderen van basisschool Lares in Enschede deze week nog gewoon naar school. Ze hebben buiten de normale vakanties om al vrije dagen opgenomen en halen die dagen nu in. De school doet mee aan een proef waardoor ze minder streng vastzitten aan de landelijke schoolvakanties. Het weer vandaag opnieuw een warme zomerdag, vooral in het binnenland. Het is wel wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 27 graden in het zuidoosten. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noorden en oosten kan lokaal een bui vallen. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
9: Goedemorgen, de laatste loodjes en dan staat het weekend weer voor de deur. BB Rex en Fedelis komen eraan naar Tina Turner.

Radio BNT met BB Rexha en Faithless, een New Religion. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent deze vrijdagochtend. En misschien kun je wel even extra lekker doorwerken deze ochtend, omdat het normaal al rustig is bij jou op kantoor op vrijdag, maar nu helemaal, aangezien het halve bedrijf of misschien wel meer op vakantie is. De zomervakantie in de regio Zuid, die is begonnen. Je bent bij de BNT Werkdag. Ik ben Tim, aangenaam. En ik ga extra mijn best voor je doen met de beste hits en classics, om die werkdag extra snel voor je voorbij te laten vliegen, zodat jij straks met goede moed aan een nieuw weekend kunt gaan beginnen. Het goede doel staat voor je klaar. En ook Afrojack komt eraan naar Justin Timberlake. Dit is Cry Me A River.

Ik heb getwijfeld over Nijmegen. Dat moeten ze vorig jaar gezongen hebben toen ze gevraagd werden. Toen stond het goede doel namelijk op de Vierdaagse feesten. Je hoorde ze bij Radio BNT met België. Ja, dit weekend barst het feest weer los daar. Hè. Heel veel plezier als je naar de Vierdaagse feesten gaat. En een hele dikke duim voor jou omhoog als je komende week meeloopt aan de Nijmeegse Vierdaagse. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn de echte bikkels natuurlijk. Hè.

0: weet nog toen dit nummer uitkwam, zo'n 12 jaar geleden, dat ik hem helemaal grijs heb gedraaid. Wat een goed liedje blijft het. Echo Smith, you're the cool kids. Radio BNT weer update. Minder heet dan de afgelopen dagen. Wel weer veel zon bij zo'n 28 graden vanmiddag. In de loop van de dag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op bedrijventerrein Holtum Noord in Borren is gisteravond rond 11 uur een geparkeerde vrachtwagen volledig uitgebrand. Het voertuig stond in een rij met andere vrachtwagencombinaties van transportbedrijf Stassen toen de brand uitbrak. De brandweer rukte met 2 blusvoertuigen uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de omliggende vrachtwagens. Die snelle inzet voorkwam erger. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een vrouw is afgelopen nacht gewond geraakt bij een klimpartij op het terrein van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze probeerde over het hek aan de Goorstraat te klauteren, maar viel en raakte gewond aan haar been. Omdat ze aan de afgesloten binnenzijde van het hek lag, konden de hulpdiensten niet direct bij haar komen. De brandweer moest een deel van het hekwerk weghalen, zodat ambulancepersoneel de vrouw kon bereiken en naar het ziekenhuis kon brengen. En de Koninklijke Hondenbescherming roept hondenbezitters op extra alert te zijn op grasaren. Door de aanhoudende droogte in Limburg en Brabant zijn de zaden van wilde grassoorten extreem scherp en dringen ze door de weerhaken diep in de vacht, oren en poten van honden. Dit leidt wekelijks tot honderden operaties bij dierenartsen. De organisatie is een petitie gestart om gemeenten te dwingen vaker te maaien langs uitlaatroutes om zo ontstekingen en zelfs fatale gevolgen bij honden te voorkomen. En tot zover het regio.

Oh yeah. Chuckadimmus en Tease Me bij BNT. Achter haar lieve uitstraling schuilt een echte waaghals, zou je kunnen zeggen. De zangeres die nu voor je klaarstaat heeft een enorme passie, namelijk voor adrenaline kicks. Ze doet in haar vrije tijd het liefst aan extreme sporten zoals skydiven, wakeboarden en bungee jumpen. Ze heeft ooit toegegeven dat ze die spanning af en toe nodig heeft om te ontsnappen aan de hectiek van haar popsterrenleven. Rita Ora nu bij BNT. Dit is Anywhere.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Bij een bedrijf in Schiedam is vanochtend een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. De chauffeur kwam tijdens het laden aan losse bekneld te zitten. De hulpdiensten waren er snel bij om eerst hulp te verlenen, maar dat kon niet meer baten. Het slachtoffer is ter plekke overleden. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart. Vakbond FNV gaat de eerste 2 weken van september op verschillende plekken actie voeren. FNV-voorzitter Hans Spekman kondigde aan dat er waarschijnlijk ook een staking van 24 uur op het spoor komt, waardoor er een dag lang geen treinen rijden. De bond protesteert hiermee tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet wil namelijk de uitkeringen voor mensen die langdurig ziek of werkloos zijn korter maken. Er woedt een grote bosbrand in het Duitse Müritz Nationaal Park. Dat ligt in het noordoosten van het land. Dat meldt de Duitse RTL. Helikopters met bluswater vliegen boven het park dat jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Er werd al 300 hectare aan natuur getroffen en dat kan je vergelijken met de oppervlakte van Central Park in New York. En Vitesse mag voorlopig in het betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de club vorig jaar door de rechter terecht weer is toegelaten. De voetbalbond KNVB had de licentie van Vitesse eerder afgepakt omdat de club de regels zou hebben omzeild. Er loopt nog wel een grote rechtszaak tussen de club en de KNVB, maar de uitspraak daarvan duurt nog lang. Vitesse hoeft zich dus voorlopig geen zorgen te maken en mag het komende seizoen in de eerste divisie sowieso afmaken. Het weer nog. Het wordt vanmiddag opnieuw een warme dag met temperaturen tussen 23 en 28 graden. Er is veel zon, al komen er...
1: Tim van der Heerden.
8: Waar je zo meteen de groep hoort van een van mijn vetste live concerten ooit, naar Taylor Swift en Michael Gray. Zomer.

Taylor Swift en Hoppalight op Radio BNT. Festivalzomer is inmiddels in volle gang. Hoe zit het bij jou? Heb je al wat festivals achter de rug? Of heb je er nog een paar te gaan? Wil je even mee terugnemen naar de festivalzomer van 2019? Toen was ik op Concert at Sea, zoals elk jaar. En dat jaar, op de vrijdagavond, Nile Rodgers en Chic als afsluiters van die festivaldag. En het was één groot muzikaal feest. Geloof me, als je ze nog ooit kunt gaan zien, Nile Rodgers en Chic, doe het. Want het is fantastisch wat er allemaal voorbij komt. Nile Rodgers die heeft geschreven voor onder andere Daft Punk, Katy Perry, Madonna, Diana Ross. Je kunt het zo gek niet bedenken. En alle hits die hij heeft geschreven, die komen ook voorbij. En natuurlijk kwam deze ook voorbij van Chic zelf. Dit is Live Freak op Radio B.

Will and the People op Radio BNT en Lion in the Morning Sun. Lig je net lekker op je strandbedje, ben je in je hoofd nog steeds die onbeantwoorde mails van je collega's aan het beantwoorden. Klinkt het jou herkenbaar in de oren? Nou, dan ben je niet de enige. Onderzoek wijst namelijk uit dat we gemiddeld maar liefst 4 dagen nodig hebben om ook echt in die vakantiemodus te komen nadat onze vakantie begonnen is. Dus mocht je vandaag nog wat onrustig zijn, geef het even de tijd. Het hoort er allemaal bij. En om die transitie wat te versnellen, heb ik deze relaxte track voor je. BNT met

0: Christian Walls bij Radio BNT en Wonder Child. Het is jou waarschijnlijk ook wel eens overkomen. Te laat komen. Ben je dan eerlijk dat je te laat bent vertrokken thuis? Of verzin je ook wel eens een smoes? Nou, de meest gebruikte smoesen die hoor je zo meteen na Senna en Donnie. En ook de Jacksons komen eraan. Eerste Radio BNT weerupdate. Minder heet dan de afgelopen dagen. Wel weer veel zon vandaag bij zo'n 28 graden. En in de loop van de dag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Op bedrijventerrein Holtum Noord in Borren is gisteravond rond 11 uur een geparkeerde vrachtwagen volledig uitgebrand. Het voertuig stond in een rij met andere vrachtwagencombinaties van transportbedrijf Stassen toen de brand uitbrak. De brandweer rukte met 2 blusvoertuigen uit om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de omliggende vrachtwagens. Die snelle inzet voorkwam erger. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een vrouw is afgelopen nacht gewond geraakt bij een klimpartij op het terrein van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Ze probeerde over het hek aan de Goorstraat te klauteren, maar viel en raakte gewond aan haar been. Omdat ze aan de afgesloten binnenzijde van het hek lag, konden de hulpdiensten niet direct bij haar komen.

Backstreet Boys en Quit Playing Games uit de 90s. Lekker meeblaren, misschien wel op een lege kantoorvloer of lekker thuis of in de auto, waar je ook bent. Met Radio BNT aan vliegt je dag extra snel voorbij en dat is lekker richting het weekend. Post Malone staat nu.

0: beste zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapte. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham zijn rond middernacht twee mensen overleden. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht. Op de plaats van het ongeluk wordt onderzoek gedaan naar de toedracht. De slachtoffers zijn een 25-jarige man en een 30-jarige man, beide uit Groningen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Tim van der Weerden.
6: Langzaam richting die Vrijmibo met Cargo zometeen bij BNT.

Kygo, Khalid en Griffin bij BNT en Save My Love. Welkom op je vrijdagmiddag. Het weekend kun je bijna ruiken. Het is nu echt in zicht. Misschien heb je de koffers wel al klaarstaan, omdat je gaat beginnen aan je zomervakantie. Hoe dan ook, de laatste loodjes van je werkweek die gaan extra snel met BNT Werkdag op de radio. Met zometeen de man die een enorme carrière switch maakte om de artiest te worden die nu is. En ook Bluff komt eraan naar David Guetta.

Jasmine Thompson die zong mee op de track van Felix Jane. Bij BNT hoorde je Ain't Nobody Loves Me Better. Voordat die Felix de dancemuziek ontdekte en achter de draaitafels kroop, begon zijn muzikale reis op een heel ander instrument. Als klein kind kreeg hij namelijk klassieke vioollessen. En hoewel hij de viool uiteindelijk inruilde voor de synthesizers en de laptops, heeft die klassieke achtergrond hem wel enorm geholpen bij het begrijpen van melodieën en akkoorden.

0: Uit de Zero's, Jason Mraz en I'm Yours. Rick Astley en Somber komen er zometeen voor je aan. Eerste Radio BNT weerupdate. Minder heet dan de afgelopen dagen. Wel weer veel zon bij zo'n 28 graden vanmiddag. En in de loop van de dag is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Maastricht AK Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is en vanochtend om 6 uur ging de toren weer open. Slechts 1 passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen en 1 vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Moveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Moveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Twee mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. De vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste twee weken van september beloven daarom chaotisch te worden, met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. Wetenschappers hebben voor het eerst een rotsplaneet buiten ons zonnestelsel gevonden die een atmosfeer heeft en leefbaar genoemd kan worden. Dat is een gebied waar de temperatuur geschikt is door bijvoorbeeld de aanwezigheid van water. En dat zou kunnen betekenen dat er mogelijk aan voorwaarden voor buitenaards leven wordt voldaan. Abonnees keken het afgelopen half jaar een record aantal uren naar Netflix. Dat kwam wereldwijd uit op 97 miljard uur. Dat maakte Netflix gisteravond bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Een zomers nieuw weekend onderweg. Na Shakira, Die Die en Shapeshifters hoor je nu. Dit is Lola's Theme.

Shakira, Die Die op Radio BNT. Zondag is die apotheose, hè, qua WK voetbal. Kijk daar het meeste uit komend weekend. Spanje tegen Argentinië, zondagavond om 9 uur. Dan weten we wie de wereldkampioen voetbal gaat worden. Met de soundtrack van dat WK, Shakira hoorde je met Burna Boy en Die Die, Shapeshifters ook en Lola's Theme. De middag van Radio BNT. Goedemiddag, mijn naam is Duncan en ik heb een portie hits voor je klaarstaan. Daar word je bang van. Hoeft niet hoor, je mag gewoon lekker vrolijk bij Radio BNT blijven voor Medusa. En Dermot Kennedy, die ga je zo meteen horen. Paradise is onderweg. En ook Marco Borsato met Dromen zijn bedrog. Beetje lekker meezingen op kantoor zo meteen. Met die 90s classic van hem. Eerst back to the 80s met Mr. Mister.

ook op vrijdag, toch? Op kantoor met Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. Op Radio BNT Medusa daarvoor in Paradise. En Mr. Holly, Broken Wings op het radiostation waar muziek je raakt. Het is vrijdag. Wat kun je vandaag allemaal verwachten? Nou, de Hoge Raad heeft onder andere uitspraak gedaan vanochtend om 10 uur in de zaak tussen de KNVB en Vitesse. Verder is in het Nationale Park in Vijfhuizen vandaag een herdenking voor de MH17. Dat is alweer 12 jaar geleden dat het vliegtuig neer werd geschoten boven Oekraïne. In Groot-Brittannië wijst de Labour-partij naar verwachting Andy Burnham aan als nieuwe partijleider en premier van het land. En in België begint het festival Tomorrowland. Vorig jaar vloog het hoofdpodium in brand. En ook dit weekend is de Tilburgse kermis, de grootste kermis van Nederland, gaat weer beginnen. Heel veel plezier en een fijn weekend. Weekendplannen alvast in de maak. Je mag ze langzaam gaan maken. Het vooruitzicht naar het weekend is daar. Nog even volhouden en de werkdag op.

0: Een van die platen die het meest gecoverd is in de muziekgeschiedenis. Never Can Say Goodbye. Dit is de ultieme discoversie. Communards hoor je op Radio BNT. Met Christos Amsterdam ook. En Whenever. Het is BNT. Vrijdagmiddag wordt leuker met U2 en Bruno Mars zometeen. Naar het regio nieuws en even kijken naar het weer vandaag. Het is vrij zonnig weer, hè? Maximaal 27 à 28 graden. Er kunnen ook wat wolkenvelden en stapelwolken zijn. Het gaat matig waaien. In de namiddag en avond is er kans op een enkele lokale regen- of onweersbui. De meeste plaatsen in Limburg en Brabant houden het wel droog vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Maastricht Aken Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is en vanochtend om 6 uur ging de toren weer open. Slechts 1 passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen en 1 vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Moveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Moveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

YouTube hoorde je ook Beautiful Day en Bruno Mars met Rosé en Apata. Vrijdagmiddag van BNT, het is 17 juli op de kalender. Morgen 18 juli en dat mag je ook in je agenda gaan zetten. Om 6 uur morgenavond hoor je weer Rosé met een party night tussen 6 en 10. Alleen de beste soul, funk en disco platen. En in principe is dat op verzoek, dus waar heb je zin in? Morgenavond na 6 uur, misschien tijdens de barbecue, bij BNT aan en dan lekker wat partyplaten aanvragen. Bij Rosé, dus morgenavond om 6 uur de party night. Ben je daarvan op de hoogte? Zometeen, Siga.

0: ben nooit een econoom geworden, maar ik heb wel geleerd op de middelbare school met de cursus accountancy. Dat break-even in principe niet heel goed is, maar dat je ook niks verliest. Dat is dan wel weer fijn. De scriptoria. Op Radio BNT met Sigala daarvoor in Easy Love. Het is vrijdag, ik weet het. Het weekend komt eraan. Je hebt niet meer heel veel zin in heel veel werk. Dus laten we het simpel houden vandaag in de vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest van een track die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van deze vertaling. De liefde straalt, het leven bloeit. In het goede leven, goed leven, goed leven, goed leven. Goed leven, goed leven. In het goede leven, goed leven. Nou, die valt wel te doen, toch? Enig idee over welke track het gaat? Stuur het in radiobnt.nl. Droom je hem zo meteen naar Google.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
10: Geeft ruimte.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Ja? Echt serieus?
18: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
1: Radio BNT.
20: Dit is de nieuwsupdate.
21: De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 2 mensen zijn overleden na de zware onweersbuien die gisteren over Frankrijk trokken. In het oosten sloeg de bliksem in op een voormalige kerk, omgebouwd tot werkplaats, waarna het pand vlam vatte. Het slachtoffer werd dood aangetroffen in het gebouw. In het westen van Frankrijk kwam iemand om het leven toen een boom omviel nadat de bliksem insloeg. Vakbond FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren nadat de cao-onderhandelingen voor werknemers in het openbaar vervoer afgelopen woensdagavond klapten. Waarschijnlijk komt er ook een 24-uur staking op het spoor. De eerste 2 weken van september beloven daarom chaotisch te worden. Met naast de spoorstaking ook stakingen in de havens en bij de overheid. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
22: Dit was de redelijk te doen opgave, toch? De liefde straalt, het leven bloeit in het goede leven. Goed leven, goed leven, goed leven, goed leven, goed leven. In het goede leven, goed leven. Ik zocht hierbij titel en artiest. Nou, titel had je wel kunnen raden. Good Life. Bergmeelmaals goed geraden, onder andere door Amber. Want zij had het goede antwoord met de band ook. Inner City. Inner City.

trots op te zijn. Ze komen uit Nederland en staan nu hoog op de treden in de dancewereld. En dat allemaal omdat ze deze zomerhit hebben gemaakt. Another Talk to You hoorde je. Inner City daarvoor in Good Life op Radio BNT. Samen de middag te horen, het is de laatste BNT-werkdag van de week richting het einde van de vrijdag en daarmee het begin van het weekend. Hou nog even vol, ik heb zo meteen een mooie Frans chanson voor je. Over een vrouw, een dromerige, ongrijpbare vrouw die Venetië genoemd wilde worden. Gewoon volledig naar een stad, omdat dat ook allemaal zo mysterieus is. Enig idee over welke track het gaat, ik draai hem zo meteen naar Snelle en Zoe Levi. Ik zing, komt er nog aan. En dit was de winnaar van de eerste Idols, toch? Kurt Nielsen, She's So High.

Oké, okay, focus. Ik heb 6 jaar Frans gehad op de middelbare school. Laat mijn leraar niet in twijfel achter. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Ik weet niet wat ik heb gedaan op school. Radio BNT. Had beter gekund. Julien Clerc hoorde je met zijn Franse chanson op Radio BNT. Snelle, zo lief hij en ik zing daarvoor in. Kurt Nielsen, She's So High kwam voorbij. Je vrijdag onderweg naar een nieuw weekend. En ook onderweg naar een nieuw Formule 1 weekend. Heb je er zin in? Ben je echt klaar voor een nieuwe Grand Prix? Het gaat gebeuren, hè? Vandaag al de eerste vrije training. Die is nu nog bezig. Om 2:30 is die begonnen. Straks om 5:00 de tweede vrije training. Morgen om 12:30 dan de tweede vrije training. Kwalificaties morgen om 4:00. En de race op Spa-Francorchamps. De Grand Prix van België is er zondag om 3:00. Leuk is, wij hebben prijswinnaars die kant op gestuurd. Vorige week kon je ze namelijk winnen. Tickets voor de Formule 1 op Radio BNT. Dikke tip dus dat je bij BNT de leukste prijzen wint. En de beste muziek hoort. Christina Aguilera, zometeen.

0: de rockers van Kensington Street op Radio BNT. Michael Jackson en Paul McCartney samen op één plaatje. Dus zo meteen naar het regionieuws. En eerst even kijken naar het weer. Vanmiddag vrij zonnig. Kan wel wat wolkenvelden en stapelwolken opdoemen. 27 à 28 graden. Einde van de middag en avond kan er nog een lokale regen- of onweersbui voorkomen. Maar het is meestal droog. Morgen overdag wisselend bewolkt, opklaringen en uit het noordwesten een matig windje. Het wordt in de loop van de zaterdagmiddag maximaal 25 à 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Maastricht-Aken Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is. En vanochtend om 6 uur ging de toren weer open. Slechts één passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen. En één vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Morveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Morveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

altijd focus op de weg. Hè. Zometeen als je de middagspits ingaat, even goed opletten. Ben je wel wakker genoeg om achter het stuur te kruipen? Dat was de vraag die een man gisteravond zich ook had moeten afvragen. Die heeft namelijk een lichtmast uit de grond gereden op de N65 bij Helvoort. De man viel achter het stuur in slaap. Daardoor schoot zijn auto van de weg en belandde hij in de middenberm. Het ongeluk gebeurde op die N65. Volgens een getuige was dat een geluk bij een ongeluk, die botsing. Omdat er op dat moment veel verkeer op de weg reed. Dus gelukkig was het dan maar beperkt gebleven tot een lichtmast. Het was wel een kleine file omdat de N65 even dicht was. Meer nieuws uit de regio hoor je natuurlijk hier voor heel Limburg en Brabant. Dus dit Radio BNT. Met zometeen een prachtige plaat van Benson Boone. Wat heeft die man niet, hè? Krulletjes, een prachtig lichaam. En hij kan nog zingen ook. In the Stars hoor je zo. Ik ben jaloers. Na Billy Ocean. She's

0: In de jaren 80, voor de Amerikaanse en Europese markt, werd het Caribbean Queen. Voor het publiek in Afrika zong die African Queen. En in Azië had hij ook nog een versie Asian Queen. Deze gekke Billy Ocean hoorde je op Radio BNT met dus de Europese versie.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Caribbean Queen is wat je hoorde op Radio BNT. Richting zometeen een nieuwe ronde van de Takeover. Zometeen wordt de radio nog één keer deze week 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. Dus laat maar weten, wat kan ik zo net voor het weekend voor je opzetten op de radio? Gratis en voor niks mag je doorgeven. radiobnt.nl. Hij heeft een strak lichaam, krulletjes. Hij is knap, hij kan zingen. Maar genoeg over mij. Dit is Benson Boone.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De 15-jarige Jerrison, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met een parasiet. Volgens Amerikaanse gezondheidsdiensten lijkt de uitspraak afkomstig van ijsbergsla. Die werd geserveerd bij fastfoodketen Taco Bell. Symptomen zijn diarree, plotseling gewichtsverlies en het verlies van eetlust. Er zijn geen sterfgevallen, maar er zijn wel 94 mensen in het ziekenhuis opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Wat kan ik zo meteen voor je draaien? Die vraag mag je beantwoorden via radiobnt.nl. De takeover is onderweg.

0: plaats. Samen is dat de Bosa. Magnetic hoorde je op Radio BNT. September daarvoor, Cry For You. Het is 3:10. De komende 20 minuten heb jij het voor te zeggen.
1: De Radio BNT Takeover.
0: We gaan hem namelijk weer doen. Een nummerronde Takeover. Dat betekent dat jij mag bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Het is extra fijn op vrijdag, zo net voor het weekend. Kun je wat extra weekendplaten aanvragen. Een dikke tip van mij. En laat maar weten, wat wil je horen via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje. En stuur een appje inderdaad, met een audio-appje. Of gewoon in tekst laten weten wat jij graag zou willen horen.
1: Radio BNT Takeover.
0: Zo deed Ruud dat al. Zit hier op kantoor in Schuik. De klok vooruit te kijken. Wouldn't it be good is wat ik graag zou willen horen.
1: Dit

Stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT

What if God was one of us? Just like a slob, like one of us. Ja, dat kon rekenen op veel kritiek in Amerika destijds. Want je kon niet God zomaar vergelijken met een slob, een sloddervos of een laiaard. Het was godslastering. Heeft ze er ook een flink gezeik mee gehad, deze Joan Osborne. One of Us is het verzoek in de Radio BNT Takeover van Arjan. Die wilde dat graag horen. Tessa hoorde je voor Hanna May en Maxime. Ik wil dat je liegt. En Nickershow, Wouldn't It Be Good, was dan weer de favoriet van Ruud. En zo maken we samen de Radio BNT Takeover. Tenminste, jij vraagt vooral de platen aan en ik draai ze simpelweg. Met ook het verzoek van Milou. De weekendkibbels beginnen hier al op de zaak. Kan Tiësto op? Tuurlijk kan dat. 10:35.

Het verzoek van Mido, deze voor Tiësto en Tate McRae. Jorde 1035 op Radio BNT. Vrijdagmiddag. Welkom, je zit in de takeover. Jij vraagt en ik draai. Zo simpel is het, elke middag rond 3:10. En dan heb je van Dave. De radio staat hier in de garage al de hele dag aan en sleept ons echt door deze vrijdagmiddag heen. Dat is goed nieuws. En hij vraagt.

0: Dave voor deze In Deep. Last Night, the DJ Saved My Life. Radio BNT. Nou, een levensredder zal ik niet doen, maar ik hoop dat ik je vermaakt heb met een ronde takeover. Dat was weer 20 minuten lang was de radio van jou. Komende maandag rond 10 over 3 natuurlijk weer een nieuwe ronde daarvan. En nu even kijken naar het regio nieuws. Dat staat voor je klaar zo meteen na het weer. Het is lekker hè, 27 à 28 graden. Kunnen wel wat wolkenvelden en stapelwolken ontstaan. Matig waaien en zelfs nog een lokale regen- of onweersbui is mogelijk aan het einde van de middag en begin van de avond. Opgelet dus. Morgen overdag wisselend bewolkt, opklaringen en iets koeler, 25 à 26 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Maastricht-Aken Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is en vanochtend om 6 uur ging de toren weer open. Slechts 1 passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen en 1 vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Moveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Moveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Lost Frequency is de nieuwste zomerknaller. Live It All hoorde je. Fleetwood Mac, Don't Stop en CNCL, Little Mix en Reggaeton Lento. Oké, stel je even voor, je wordt afgewezen. Je wordt helemaal afgemaakt door je vriend of vriendin. Maar dat gebeurt dan via via. Dat moet je dan van iemand anders horen. Stel je dan even voor dat dat nog erger kan, dat je dat via een muzieknummer hoort. Het was destijds voor de vriend van Lily Allen het geval. Lily was een klein beetje boos, want de meneer in kwestie kon altijd zijn ding doen, maar Lily kwam nooit tot schreeuwen toe. Hè? Knipoog, knipoog. Het was de man die hopeloos faalde in bed, en toen dat ditje uitkwam, Not Fair, hoorde de vriend van Lily dat toen pas. Dat was nooit echt besproken, dus het was misschien wel de pijnlijkste muzikale break-up ever. In de vorm van dit liedje over de grote orgasmekloof van Lily Allen, Not Fair, hoor je nu op BNT.

Mocht je een plaat willen maken en door de tekst heen zijn, tu-tu-tu-du-tu-du zou ook nog altijd een optie kunnen zijn, want Ellie heeft daar een flinke hit mee gescoord. Two times hoorde je op Radio BNT. Zo kruipen we richting de middagshow. Het weekend inzicht wordt steeds groter, dat stipje aan de horizon. Zometeen naar 21 Pilots.

Ja. Ik heb ooit een rijmcursus gedaan. Komt nu goed van pas. Yo, the 21 Pilots, stressed out. Let op, geen stress, want hem hoor je zometeen tot 6. Zo, ja, het was ook een dure cursus. Dus fijn dat ik er gebruik van kan maken. Rosé hoor je zometeen met de middagshow tussen 4 en 6. Ik wens je een fijn weekend en veel plezier. Zometeen naar 4.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. De Europese industrie krijgt vanaf 2031 meer ruimte om CO2 uit te stoten. Ook hoeven bedrijven minder te betalen voor hun uitstoot, zolang ze beloven in Europa te vergroenen. Brussel hoopt zo de concurrentiekracht van de industrie te bewaken en op klimaatkoers te blijven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land is het bijzonder druk. Er staat 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Maasbracht een 30 minuten op onthoud. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef is de vertraging 15 minuten. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn vrij. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Geldrop. Daar ook 15 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps 15 minuten. En ook op de 73 de andere kant op bij knooppunt Tiglia ook 15 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

Dansfilm Grease natuurlijk. 4:05, vrienden, vriendinnen van de radio. Goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT. De Vrijmibo middagshow moet ik eigenlijk zeggen voor vandaag, 17 juli 2026. Het is de laatste van deze werkweek en voor velen natuurlijk al vakantie. Maar volgens mij is na vandaag het hele land met vakantie. En dat merk je ook op de weg. Het is erg druk op de weg. Je hoorde dat zojuist van Helene de Geest. Want je weet het, er is van alles aan de hand, ook in het zuiden van het land. Helene is erbij tot 1:06 en dat is in ieder geval leuk. Ze zit bij de ANWB in Den Haag en houdt je straks uiteraard op de hoogte. Ja, vrienden, maximaal genieten is lekker lang luisteren naar 2 maal een grote hit uit de jaren 70, 80 of 90. Wat zou je willen horen? Het is vrijdag, dus doen we er 2 altijd. Eentje om 4:30 en eentje om 5:30 in het kader van de humor van Duncan. Zojuist vlak voor 4:00. Zeg maar nee, dan krijg je er 2. Leuke rijm, Dunk. Tot 6 is dit de middagshow inderdaad. Dat is wel aardig. Als je een leuk idee hebt van een grote hit die je graag zou willen horen uit de 70s, 80s of 90s in een mooie lange uitvoering, kom maar door via radiobnt.nl. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram of @radiobnt. En heel Limburg-Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. 28 graden max in het zuiden van het land. En dat betekent dat het al ietsie-pietsie koeler is dan gisteren, hoewel ik het eigenlijk ontzettend benauwd vind. Radio.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. En Brabant. Radio BNT.

Op het strand, al vrienden, wat is dat heerlijk. De romantiek viert hoogtij op Radio BNT. PDA, We Just Don't Care, John Legend. En hij was volgens mij vorig weekend nog te zien op het North Sea Jazz Festival in Ahoy, Rotterdam. Althans in Rotterdam, want op veel plekken was het North Sea Jazz Festival natuurlijk. Shannon Spyro was daar onder andere. Nile Rodgers was daar ook. En meer festiviteit. Het is een beetje het festivalseizoen wat in volle gang is. Want gisteren begon namelijk in Boom, België. Dat is buitenland natuurlijk. Hè. Tomorrowland. Ook begon gisteren de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En daar gebeurde al iets met een stuntman. En toch gaan ze het vanavond met een andere stuntman nog een keer doen. Hij werd afgeschoten, gecatapulteerd zoals dat heet. En dat ging een beetje verkeerd. Hij kwam te ver. Hij zou op een luchtkussen terechtkomen. Was ook allemaal prima getimed. Alleen kwam die ietsie pietsie verder terecht dan te doen gebruikelijk. En dan denk je, nou ja goed, hij had een hersenschudding. Moest naar het ziekenhuis toch maar even. Dan denk je van ja, dan doen we dat gewoon niet meer. Nee, vanavond gaan we het gewoon weer doen. Alleen dan een andere stuntman. Dus dan komt het allemaal goed. We hopen het. Ik wens je veel succes en vooral heel veel veiligheid. En vrienden, wat er ook aan de hand is, de Tilburgse kermis! Grootste kermis van Nederland, de kermis in Tilburg, die is vandaag zijn eerste dag aan het vieren. En dan is het Roze Maandag straks weer. En ja, dat is toch altijd weer een feest in Tilburg daar. Ik ben daar ooit een keer geweest, op een zondagmiddag gewoon, met mijn lief en mijn broer. Zo van, weet je, zullen we gewoon eens naar de Tilburgse kermis rijden? Ja, waarom ook niet? En dat was eigenlijk heel erg leuk. Was eigenlijk heel gezellig. Ja, het is 17 juli, de dag waarop wij natuurlijk de ramp met de MH17 herdenken. Exact 12 jaar geleden. Dat gebeurde op 17 juli 2014. En ik weet het nog als de dag van gisteren. Wij waren op dat moment op Gran Canaria. En wij waren op vakantie in een hotel. En we kregen een beetje mee wat er aan de hand was. We zagen dat ook op tv. En een vlucht later gingen er mensen van uit ons hotel naar huis. En dat was eigenlijk wel een beetje akelig. Ik weet het nog goed. Hij heette René. Voor de rest nooit meer gezien of gesproken. Ik ken hem ook verder niet. Maar we hebben ze wel heel veel succes en een goede reis gewenst. Hopelijk is dat allemaal goed gekomen. 296 mensen vonden de dood. Heftig. En op 17 juli 1999 was de opening van het gerechtshof in Den Bosch. En het is World Emoji Day. En daar heb ik jullie weer even voor nodig. We hebben afgelopen week al wat leuke dingen gedaan. We hebben gisteren de slang gevierd. We hebben woensdag het paard gevierd. We vieren vandaag de emoji. World Emoji Day. En emojis, dat doen we natuurlijk allemaal. We hebben gebruikers op onze telefoon. Daar hoeven we geen tekst mee te typen. Dat kunnen we nog een beetje accenten bij zetten. Door middel van het zetten van een leuke emoji. Nou, ken je daar een leuke plaat bij? Stuur hem even door naar radiobnt.nl. World Emoji Day. Dan gaan we straks een World Emoji liedje draaien. Wat te maken heeft met eventuele emojis op je telefoon. Die je regelmatig gebruikt. Dus kom maar door via radiobnt.nl. Vrienden, het is vrijdag. Hoef ik je niet uit te leggen. Hè? Nee, can't get enough.

Time op Radio BNT. Taylor Dane daarvoor en die coverde het liedje van Barry White. De man met die hele diepe stem die al lang niet meer onder ons is. En meer van dit soort muziek zoals Barry White. Hoor je morgenavond terug tussen 6 en 10 uur hier op Radio BNT. Tijdens Radio BNT. Party night, vrienden. Ja, ik mag dat programma presenteren. The Best of Soul, Funk en Disco en Summer Tracks natuurlijk. Als je leuke ideeën hebt, kom maar door. Doe het via Instagram, via Facebook of radiobnt.nl. Vraag maar aan. Hoor je ze morgen allemaal op de radio, hè? Want zo simpel is dat. Dus kind kan de was doen en dat doen wij bij BNT hier ook. Wij wassen ons helemaal de pestpokken blubber. Dus dat komt helemaal goed. Vrienden, B&B voor Liefde gaat weer beginnen. Komende maandag om 8 uur op RTL 4. Dan is het er weer, nieuwe seizoen. Want ja, ook in de zomer, het hele land is met vakantie. Maar B&B voor Liefde gaan we volgen. Binge je anders. Als je met vakantie bent, kun je natuurlijk altijd bingen. Maar je kunt het ook op je vakantiebestemming natuurlijk checken. En als je op vakantie gaat, stuur even een berichtje naar Radio BNT. Doe dat via de socials, vinden we leuk. Ik weet niet waar je naartoe gaat, al is het Griekenland, Spanje, Frankrijk, Curaçao, Bonaire of Aruba. Maakt allemaal niet uit. Laat even wat achter, vinden we leuk. Radio BNT, dat zijn wij. En je kunt ons volgen via Instagram en Facebook. En gewoon voor de achterblijvers even iets achterlaten, is altijd leuk. Op mijn playlist staat nu iets van Queen. En dan denk ik, ja, weet je, er is ook iets aan de hand eigenlijk. Wat gaat finishen in Frankrijk? Welke Queen zou ik doen?

0: in de Bicycle Race op Radio BNT. Ja, het is vandaag etappe nummer 13. Het is de langste etappe van deze editie van de Tour de France. En die gaat richting de Vogezen, 205 kilometer. Het is een vlakke etappe die eindigt met een klim. Dus dan weet je in ieder geval dat dat eraan zit te komen. En er zijn natuurlijk mensen die dat allemaal helemaal volgen. En die zitten er ook helemaal in. Dus dan wens ik je daar in ieder geval veel plezier bij als je dat volgt. Maar dan kun je dit niet horen. Dus misschien kun je dit gewoon horen en dan op tv misschien nog van alles erbij bekijken. En dan ben je toch een klein beetje op de hoogte. Ik weet nog dat ik vroeger, ik heb dat eerder al verteld, ik zat in de keuken. Ik was een hele kleine jongen, jaar of 7, 8. Ik had een dop van de fluitketel afgedraaid. En ik zat het commentaar te geven bij de Tour de France alias Jean Nelis. Dat was zo fantastisch. Oh, heerlijk. Ik hoor hem nog. Ik hoor hem. Lucien van Impen. Allemaal die namen van die oud-renners die voorbij kwamen. Ja, dat was leuk. Jean Nelis. Nou, goed. Maximaal genieten. Dus lekker lang luisteren naar. Dat hoor je zo meteen nadat we naar Heleen gaan in Den Haag. Naar Duncan in Studio 2. Die hierbij gaat praten over het belangrijkste nieuws in Limburg en Brabant. En eerst doen wij nog even iets anders. Het is namelijk exact 4:30. We kijken even naar het weer. Vandaag zou het dan moeten gebeuren. Een onweersregenbuitje. Wat deze langdurige hitte, die we eigenlijk toch al gewoon eventjes hebben, een klein beetje zou moeten verstoren. En de temperatuur iets naar beneden. Iets wat naar beneden zou moeten brengen. Het is op dit moment 28 graden max in het zuiden van het land. Blijft vanavond nog lang zonnig, dat wel. We hebben dat onweer hier nog niet gezien in het zuiden van het land. Maar wat niet is, kan nog komen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. Morgen is het wat koeler en zondag ook tussen de 22 en 23 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Maastricht-Aken Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is. En vanochtend om 6:00 ging de toren weer open. Slechts één passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen. En één vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Moveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Moveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat veel file, 180 kilometer bij elkaar. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een 30 minuten op onthoud. Op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bijna 1 uur vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten. Op de A16 is het erg druk Rotterdam-Breda tussen Knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek een 30 minuten extra reistijd. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp is de vertraging 15 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Zaarderheide en Belfeld is de vertraging ook nog 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: de aanvraag van Bert, Stevie Wonder en Do I Do.

0: Planet.
1: Waar muziek je raakt. Radio BNT.
0: Bert, dankjewel voor de aanvraag. Do or Do van Stevie Wonder. We draaien de 12-inch versie en die duurt bijna 10 minuten. Wow, wow, wow. Wat een vette track is dat, zeg. Heerlijk. Dankjewel. Je mag er nog in aanvragen. Straks om 17:30 kan het nog een keer. Een groot hit uit de 70s, 80s of 90s van 12-inch, omdat het vrijdag is. Als je een goed idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Dan is hij nou binnen een uurtje op de radio, zeg maar. Dit was een hit in 1985. Het is niet de Gimme Gimme Gimme van ABBA. Nee, het is de Gimme Gimme Gimme van Nara Michael Walden en Patty Austin. En wat was het, een top 10? Het is de middagshow op BNT. Goedemiddag.

Ik weet niet of Afrojack gaat optreden op Tomorrowland dit jaar. Samen met Sia hoorde je hem nu wel in Awake Tonight. Ik ken de line-up van Tomorrowland niet. Het is dit weekend en volgende week.

Zo dadelijk episode 2 van de Immens Fijne Radio Feuilleton. Vrienden, het is World Emoji Day vandaag. En we zoeken liedjes die te maken hebben met emojis. Emojis op de telefoon, weet je wel. Als je een leuk idee hebt, plaat die jij vindt dat daarbij hoort. Stuur hem even door via radiobnt.nl. Is hij straks op de radio. Ja, zo simpel kan dat zijn allemaal. Zo simpel kan dat zijn. Nog eentje tot 5 uur. Mickey Hartnell en Simply Red. Dit is lekker. Something's Got Me Started. Ik spreek je zo.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Precies 12 jaar na de ramp met vlucht MH17... hebben nabestaanden vanmiddag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Het salaris bij Defensie gaat in september met 6,5% omhoog. Begin 2028 komt daar 2% bij. Dat staat in het akkoord dat staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie en Defensiebonden vandaag hebben ondertekend. Ook komen er eenmalige uitkeringen. De 15-jarige Jerryson, de jongen die vorig jaar door de politie werd doodgeschoten na een fatbike-roof, zette een geladen vuurwapen op het hoofd van het 14-jarige slachtoffer. Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens de uitspraak in de rechtszaak tegen de 15-jarige medeverdachte. De straatroof, die door de rechtbank werd omschreven als een zaak met veel impact, vond plaats op zondag 21 september in Capelle aan den IJssel. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is sinds vandaag leeg. 4 maanden en 9 dagen na de sluitingsdatum zijn de laatste bewoners verplaatst. De tweede verhoogde dwangsom van de gemeente tegen het COA gaat van tafel. Tot voor kort verbleven nog 41 bewoners op het AZC dat 10 jaar in gebruik is geweest. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat veel file, 180 kilometer bij elkaar. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een 30 minuten op onthoud. Op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bijna 1 uur vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten. Op de A16 is het erg druk Rotterdam-Breda tussen Knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek een 30 minuten extra reistijd. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp is de vertraging 1 kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen knooppunt Zaarderheiken en Belfeld is de vertraging ook nog 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stem van Gwen Stefani, maar van wie dan wel? No Doubt and It's My Life, 6 over 5, deel 2 van de middagshow. Goedemiddag vrienden, welkom bij de Vrijmibo middagshow. De middagshow op Radio BNT. Nee, Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via Radio BNT.nl. 17 juli 2026. World Emoji Day is het. En dat heeft dan te maken met alle emojis op de telefoon die we dagelijks gebruiken. Bijna dag en nacht voor velen natuurlijk, hè, want het is wel een beetje schermpjestijd. We leven in een schermpjeswereld. En als je nou denkt, goh, die World Emojis. Ja, ik heb daar wel wat ideeën bij qua muziek. Nou, kom even door en stuur een leuke emojiplaat door die iets met een World Emoji of met een emoji te maken heeft. World Emoji Day, dan vieren we dat een klein beetje. Stuur hem door naar radiobnt.nl en zie straks op de radio. Je mag ook nog even een lange uitvoering sturen van een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Doen we elke vrijdag om 5:30 en 6:30. Ik ga er eentje draaien van 12 inch. Aan jou de taak mij te laten weten welke je graag wil horen. Ook dat kan natuurlijk allemaal via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen via de socials, Facebook, Instagram. Overal en altijd je favoriete radiozender bij je. Je weet het, 24 uur per dag. En als je het weekend niks te doen hebt, geniet van de muziek van BNT het hele weekend. Het weekend van BNT met morgenavond vanaf 6 uur. De Radio BNT Party Night. Je favoriete soul, funk en disco op de radio tussen 6 en 10. Gewoon om je uitgaansavond een klein beetje kracht bij te zetten. Gewoon even laten weten dat het kan. He, lekker indrinken. Het wordt lekker weer morgen, toch? 23 graden. Dus barbecue kan aan. Radio ook. Maar de radio moet je eigenlijk ook nooit uitzetten. Dat is heel slecht als je dat doet.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Tot zondag het WK voetbal. Dus kan het eigenlijk nog dat we deze plaat draaien? It's the part of the game. Ja, dat dan weer wel. DNA hoor je van Andrea Bocelli op Radio BNT in de Middagshow. Goedemiddag.
2: Anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Jouw zomer. Jouw BNT. Dit is de middagshow.

Is dit lekker zeg. Och, Kim Wilde, Never Trust a Stranger op Radio BNT. Ze gaat weer toeren. Ze komt ook naar het zuiden van het land in ieder geval. En volgend jaar is ze voor een aantal concerten weer in Nederland. Kun je de boeken? Ze zit al weliswaar met haar vingertjes in het groen, zeg maar. Ze is flink aan het tuinieren. Maar zingen kan ze ook nog steeds. Ik heb haar een paar jaar geleden bezig gezien met haar optreden. En dat was eigenlijk nog steeds heel erg goed. Ja, Kim Wilde. Ja, we waren er allemaal gek op bij mannen in de jaren 80, toch? Laten we eerlijk zijn. Iedereen had wel een poster van Kim Wilde boven zijn bed hangen. Dus ja, dat zijn leuke dingen, toch? Heerlijk. Het is kwart over vijf, vrienden. De middagshow, de Vrijmibo middagshow voor vandaag. Het is 17 juli 2026. World Emoji Day. En er komen best wel leuke dingen binnen. Kiss van Prince. Ja, tuurlijk. Kus is ook zo'n emoji, hè. Happy van Pharrell. Oh ja. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Even kijken, hoor. Tears in Heaven van Eric Clapton. Ja, je kunt natuurlijk ook tranen sturen. Dat kan natuurlijk ook via emojis. Ja. Nou goed, als jij een leuk idee hebt, een emoji. Het is namelijk World Emoji Day. Als je denkt, nou, ik herken daar wel een liedje bij, dan stuur dat even door naar radiobnt.nl. Dan hoor je hem straks op de radio. Het weekend van BNT. Straks na 6 uur wordt er niet meer gekletst. Althans, tot morgenavond 6 uur dan. Dat is dan een uitzondering, hè. Morgenavond van 6 tot 10, de party night. Maar je wordt komende maandagochtend om 7 uur gewoon gewerkt door Erik Kreutzer in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. En dan tussen 10 en 4, de Radio BNT werkdag met Tim van der Weerden tussen 10 en 1. Duncan Frus tussen 1 en 4 en de middagshow ondergetekende vanaf een uurtje of 4 weer. En dan is er op maandag altijd het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Maandagavond tussen 7 en 9. Alleen maar ethisch. Muziek uit de ethisch, Roger. Waar moet ik dan aan denken? Nou, dat liedje van Kim Wilde zojuist bijvoorbeeld, dat komt daaruit. Dat is typisch ethisch. Oh. Ja, precies dat. Dit gaat over mij. Ja, dat zou leuk zijn. Nee hoor, dat is niet waar. Niels Littooi op de radio. Beter bekend als Nielson. Sexy als ik dans. Dat zeg ik.

0: Houseman kon het ook eigenlijk heel erg goed alleen. En dat scoorde hij in 1983. Tim Finn, Fraction, Too Much Fraction. Lekker liedje is dat. En Through the Years kwam daarna. En No Thunder, No Fire, No Rain is ook een liedje van hem een paar jaar later weer. Tim Finn kon het heel goed alleen, absoluut. Dr. Alban, Sting, Halleluja, draaien we daarvoor. Het is de BNT-middagshow, de Vrijmiebo-middagshow. Goedemiddag. 1 minuut voor 5:30, smakelijk eten als je aan tafel zit. Maximaal genieten is lekker lang luisteren. Ja, en dat wordt een erg leuke van Marco. Hij is een groot fan van deze zanger en vroeg om 1 titel. Nou, ik heb hem gevonden in een sortiment van medley op vinyl. Oeh, dat wordt heel interessant. Marco, hij komt er zo dadelijk aan. Eerst hebben we nog even wat andere plichtplegingen te doen. We kijken even naar het weer. 28 graden max in het zuiden van Nederland. Vanavond blijft het nog lang droog en ook best wel warm dus. Ik vind het een beetje benauwd als ik heel eerlijk ben, maar dat kan aan mij liggen. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 16. Morgen een beetje koeler dan vandaag en dat geldt ook voor de zondag. 22 en 23 graden. En er kan dus hier en daar plaatselijk een onweers dan wel regenbui vallen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Maastricht-AK Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is en vanochtend om 6:00 ging de toren weer open. Slechts 1 passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen en 1 vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Moveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Moveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 30 minuten. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert en Kelpen-Oler een kwartier vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knap het Gorkum 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Bijlveld is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Heel veel Collins, Marco. Daar komt hij voor jou. Studio.
1: Maximaal van 12 inch.
5: Attention, please. This record is going to move your body to the power play of Phil Collins.

0: En het is ooit verschenen op vinyl, dit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Acht waar. Op de andere kant stond Take Me Home, liedje uit Miami Vice. Uit de tv-serie, weet je wel, met Don Johnson daarin. En dit was eigenlijk een remix van Susudio, Don't Lose My Number, You Can't Hurry Love en de roffel van In The Air Tonight, Phil Collins. En Marco vroeg om Susudio van Phil Collins. Nou ja, bij deze dan gedraaid van 12 inch. En echt, hij is officieel uit geweest, want ook Phil Collins klinkt
1: altijd lekker van vinyl.
0: Precies, dus dat is precies wat het is. Marco, dankjewel voor de aanvragen via radiobnt.nl. Over aanvragen gesproken. Wat wil jij horen in het kader van World Emoji Day? Het moet een liedje zijn wat iets te maken heeft met een emoji op je telefoon, wat je regelmatig gebruikt. Dus als je een goed idee hebt, kom maar even door via radiobnt.nl. En voor wat betreft die lange uitvoeringen, vrienden, kan ik je ook nog even iets melden. We draaien nu Phil Collins. En die staat niet op Spotify, anders had ik hem toegevoegd. Maar er is een mooie lijst op Spotify met lekkere lange versies. Lange liedjes die van zichzelf lang zijn of mooie 12 inches. Je vindt ze terug via radiobnt.nl.

0: of het een beetje fatsoenlijk doorgang te kunnen laten vinden. Dus ja, dat New York haar een klein beetje gehaat heeft, dat kan ik me wel iets meer voorstellen, ja. Smakelijk eten, dit is de middagshow. Mag ik nog even bij je aanschuiven? Dit is Radio BNT. En, even kijken, wat heb ik nog voor... Oh ja,
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar vind je ze allemaal, staan er 110 online. Als je nou op vakantie gaat of bent en je denkt van goh, ik trek me eens even lekker terug, ga een boekje lezen. Nee, ga ik niet doen. Ga een podcast luisteren. Zou je de podcast kunnen luisteren? Want er zijn hele leuke gesprekken terug te vinden. En ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je eigen socials. Vinden we leuk, dan maken we er een sneeuwbaleffect van. Zo midden in de zomer. Kunnen we wel gebruiken, denk ik, een beetje dat sneeuwbaleffect. Dat hebben we met z'n allen wel verdiend, toch? Vrienden, het is ook een New Music Friday. Daar moeten we ook nog eventjes naar kijken. Want op vrijdag komen er altijd best wel wat nieuwe releases uit. En ik laat je één stukje horen. Er is een nieuwe single van Jet Rebel, Sorry Mama. Komt een nieuwe album van hem aan. Er is een nieuwe single van Queens of the Stone Age, East Street heet dat. En er is ook een nieuwe single van Sophie Tucker. Ja, en die is eigenlijk wel heel erg lekker. Een beetje het niveautje Icona Pop. Misschien dat je dat iets zegt. Zo'n radiohit is het wel. Klein stukje laten horen van Barcelona. Niet Barcelona, Barcelona met TH geschreven.

Een greep uit het New Music Friday verhaal van deze vrijdag. Gaan we meteen door naar het verzoekje wat binnenkwam. Het is namelijk World Emoji Day. En dat heeft dan te maken met alle emojis die wij dagelijks op onze telefoon gebruiken en versturen. En ik heb je gevraagd om een liedje aan te vragen wat te maken heeft volgens jou met emojis. Stuur hem naar radio.bnt.nl. Ja, deze kwam het vaakst binnen. Ik ga de namen noemen van Bart van...

Pharrell Williams en Happy. Nou ja, dan moet je wel heel erg vrolijk zijn. Hè? Aangevraagd door een aantal mensen via radiobnt.nl. Dank, dank, dank, dank, dank daarvoor. Vrienden, langzamerhand komt er dan toch een einde aan die oh zo lekkere middagshow op Radio BNT. Heerlijk. Het was dan wederom een waar genoeg op deze Vrij Meebal middagshow. 17 juli, dus 2026. Zodat ik lekker genieten van het muzikale weekend van Radio BNT. En morgenavond om 6 uur spreken we elkaar weer voor een nieuwe Radio BNT Party Night. 16 mei was de laatste. Dus we kunnen er wel er eentje doen, hè. Je favoriete soul, funk en disco tracks, vraag ze aan via radiobnt.nl of doe het via Facebook of Instagram. Dan hebben we morgen een leuke playlist tussen 6 en 10. En dan vergezel ik je graag. Dan schuif ik bij je aan, aan de barbecue. Of kom lekker bij aan tafel zitten. Of bij op de bank liggen, vind ik ook prima. Maakt allemaal niet uit. Morgenavond de Radio BNT Party Night. Zet het in je agenda, 6 uur sharp. Dan spreken we elkaar. En nogmaals, je favoriete soul, funk en disco tracks, vraag ze aan via radiobnt.nl of doe het via de socials. En volg ons ook via Facebook en Instagram. Alles is geregeld, hè? We kunnen door. WK voetbal zondag, grote finale. Morgenavond om plek 3 spelen Frankrijk en Engeland tegen elkaar. En dan zondag de finale, de grande finale tussen Argentinië en Spanje natuurlijk. Heel benieuwd wat dat allemaal gaat worden. Zullen we nog even op de valreep? Ik heb er zo'n zin in, omdat het kan een zomerjingle doen. En ik wens je alvast een goed weekend. Lekker begin van het weekend. Geniet er vanavond nog even lekker van. Vanavond 28 graden, morgen. Dan een paar gaatjes koeler en vannacht een gaatje of 16. Dat is wat het is. De BNT Middagshow komt ten einde op BNT met Physical van Olivia Newton.

0: Comfy.
1: De zomer is aan.
2: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Natuurbranden in Canada en de noordoostelijke VS beïnvloeden mogelijk de WK-finale in New Jersey, waar 80.000 toeschouwers worden verwacht. De luchtkwaliteit is slecht door rook, maar regen kan verlichting bieden. De Poolse president Nawrocki heeft zijn vetorecht gebruikt tegen wetten die samenlevingscontracten voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maken. Het wetsvoorstel was al goedgekeurd door het parlement, maar Nawrocki blokkeerde het. Premier Tusk uitte zijn woede, terwijl Nawrocki vindt dat de wet te ver gaat. Een 48-jarige man uit Loosdrecht kreeg 80 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk, voor belediging en bedreiging tijdens een anti-AZC-protest. Hij beledigde agenten en bedreigde het gemeentehuis. Het OM eiste 100 uur taakstraf. De noodopvang in Loosdrecht leidde tot rellen en vernielingen. In het noordoosten van Spanje heeft een bosbrand meer dan 12.000 hectare verwoest. De brand die woensdag uitbrak in Zaragoza bedreigt de stad Uncastillo. 6 dorpen zijn geëvacueerd. In Guadalajara verwoestte een andere brand 2.000 hectare. Hoge temperaturen en harde wind bevorderen de branden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op, terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Maastricht AK Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is. En vanochtend om 6 uur ging de toren weer open. Slechts 1 passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen. En 1 vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Moveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Moveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid... en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse... van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De natuurbranden in Canada beïnvloeden de luchtkwaliteit in Noord-Amerika... met verhoogde waarschuwingsniveaus in steden als New York en Philadelphia. In New Jersey, waar de WK-finale plaatsvindt, is de luchtkwaliteit slecht. Klimaatverandering bevordert natuurbranden door hogere temperaturen en droogte. De rook kan duizenden kilometers verderop worden waargenomen. Rusland heeft de Oekraïnse steden Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee aangevallen... met 3 doden als gevolg. Oekraïne blijft Russische aanvoerlijnen aanvallen. Bij een aanval op de Caspian Pipeline Consortium Terminal... raakt een olietanker beschadigd. In Jaroslavl veroorzaakt een Oekraïnse aanval brand bij een olieraffinaderij. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kampt met problemen door jonge asielzoekers... vaak met een Noord-Afrikaanse achtergrond uit veilige landen. Na incidenten zoals steekpartijen stopt de hulporganisatie Oost tijdelijk hun werk. Het terrein is nu een veiligheidsrisicogebied. Het Rode Kruis is inmiddels teruggekeerd. De rechtbank heeft besloten dat de strafzaak tegen Eternit doorgaat. Het bedrijf had verzocht de zaak naar de Hoge Raad te sturen... vanwege mogelijke verjaring, maar dit werd afgewezen. Het Openbaar Ministerie vervolgt Eternit voor doodslag en dood door schuld... na aangifte van het comité asbestslachtoffers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op... terwijl in het noordwesten nieuwe bewolking vanaf zee binnenkomt. De temperatuur varieert van 18 tot 24 graden. De noordwestenwind blijft aan zee matig tot vrij krachtig... en zwakt in het binnenland iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Maastricht-AK Airport is gisteren urenlang gesloten geweest vanwege een vermoeden van asbest in de luchtverkeerstoer. Het werk van de verkeersleiders werd direct stilgelegd voor een kwaliteitscontrole. De hinder bleef beperkt. Vannacht wees laboratoriumonderzoek uit dat de lucht schoon is. En vanochtend om 6 uur ging de toren weer open. Slechts 1 passagiersvlucht moest uitwijken naar Keulen. En 1 vrachtvlucht liep vertraging op. 5 pluimveehouders rond de natuurgebieden De Peel en De Campina raken dit jaar waarschijnlijk hun vergunning kwijt. De provincie Noord-Brabant is van plan dit in oktober te besluiten na een gewonnen rechtszaak door milieuorganisatie MOB. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat een provincie vergunningen van boeren intrekt vanwege te hoge stikstofuitstoot. De boeren kunnen intrekking alleen voorkomen door vrijwillig te stoppen of drastisch te verduurzamen. En het 56-jarige slachtoffer van de dodelijke steekpartij van afgelopen maandag in Roermond was een oud cliënt van maatschappelijke opvangorganisatie Moveo. Dat heeft de instelling vandaag bevestigd. De man uit Weert werd maandagavond neergestoken onder het afdak van een flat aan de Joost van de Kerkhovenstraat, een bekende ontmoetingsplek voor daklozen. Inmiddels zijn er 2 verdachten aangehouden. Moveo waarschuwt voor online geruchten en het onterecht delen van beelden van andere ex-cliënten. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: Vervoersbedrijf HTM meldt dat er vanavond geen bussen meer rijden in en rond Den Haag vanwege een ernstig technisch mankement bij enkele bussen. Uit voorzorg worden alle bussen van de weg gehaald. HTM benadrukt dat het verhelpen van het mankement prioriteit heeft. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Frans Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. De strafzaak tegen Eteniet gaat door bij de rechtbank. Het bedrijf vroeg om verwijzing naar de Hoge Raad wegens verjaring, maar dit werd afgewezen. Het OM vervolgt Eteniet voor doodslag en dood door schuld na aangifte van het comité asbestslachtoffers. De zaak gaat verder met een regiezitting. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

0: jouw zomer, jouw BNT.
1: De zomer van Radio BNT.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers en bleek ook bij andere bussen aanwezig. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Ierse actrice Brenda Fricker is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze was de eerste Ierse vrouw die een Oscar won voor haar rol in My Left Foot uit 1989. Fricker speelde ook in Home Alone 2 en The Field. Ze was al langere tijd ziek. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd na de ontdekking van een drugslab in een pand. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Vervoersbedrijf HTM heeft alle bussen in en rond Den Haag uit voorzorg van de weg gehaald vanwege een ernstig technisch mankement. Het probleem werd ontdekt bij een bus zonder passagiers. HTM vervoert dagelijks 50.000 reizigers met ruim 100 elektrische bussen. Er wordt vanavond besloten of de bussen morgen weer rijden. Een 15-jarige jongen in Frankrijk is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden van een onderwijsassistente tijdens een tassencontrole op zijn school in Nogent. De jongen, destijds 14, had het voornemen een willekeurige medewerker neer te steken. De straf komt overeen met de eis van het Franse Openbaar Ministerie. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaanse man die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De politie onderzoekt of hij hulp van binnenuit kreeg. In Den Haag zijn 200 omwonenden geëvacueerd vanwege een ontdekt drugslab. Ze worden opgevangen in het stadsdeelkantoor Zegboek. Als terugkeer vannacht niet mogelijk is, zorgt de gemeente voor opvang op sportcampus Zuiderpark. Een verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de chemicaliën. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden, met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Ben je ook nieuwsgierig? Second Love.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. 6 blushelikopters zijn ingezet. De oorzaak is nog onbekend. Een brandweerman raakte licht gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar. Ongeveer 90.000 Nederlanders hebben langdurige klachten na corona. De centra onderzoeken mogelijke behandelingen in 6 steden. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak gevonden. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Witagrom. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9:00 's ochtends plaats en bedolf meer dan 10 gebouwen. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond lossen de stapelwolken op en klaart het land inwaarts op met veel zon. In het noordwesten komt nieuwe bewolking binnen. Temperaturen liggen tussen 18 en 22 graden met 24 graden in het zuidoosten. De noordwestenwind is aan zee matig tot vrij krachtig en zwakt in het binnenland iets af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

your hero. Would you dance?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 's middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Drammen, nabij Oslo, zijn 100 woningen verwoest door een brand. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand ontstond rond 3:30 middags en verspreidde zich snel door harde wind. Brandweerlieden en 6 blushelikopters bestrijden het vuur. Een brandweerman raakte licht gewond. De speciale expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven zeker een jaar langer open, meldt zorgminister Sophie Hermans van de VVD. Van de 27 miljoen euro is nog 8,5 miljoen euro beschikbaar om de centra volgend jaar open te houden. Naar schatting kampen 90.000 Nederlanders met langdurige gevolgen van corona. De Surinaamse politie zoekt een 58-jarige Colombiaan die uit een cellencomplex in Paramaribo is ontsnapt. Hij was verdacht in een onderzoek naar een illegale landingsbaan en semi-drugsduikboot. Er zijn geen sporen van uitbraak. De man werd in februari gearresteerd in de jungle bij Vitagron. Bij een aardverschuiving in Chongqing, centraal China, zijn 8 doden gevallen en 34 mensen worden vermist. Meer dan 1300 mensen zijn geëvacueerd. De ramp vond iets na 9 uur 's ochtends lokale tijd plaats. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse. De oorzaak van de aardverschuiving wordt onderzocht.
2: Het weer tot slot.
1: De nacht verloopt bewolkt met plaatselijk mist, vooral in het noorden en midden, terwijl het in het zuiden helder blijft. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met oplopende temperaturen. Dit was het nieuws op Radio BNT.